0: Matata.
1: Hakuna Matata?
2: Ja, det er vores motto.
1: Hvad er et motto?
3: Ikke noget, men det rimer på lotto.
2: Ved du hvad, Knægt? De to ord kan løse alle dine problemer.
3: Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For...
4: Cuando era muy pequeñín.
5: Cuando era muy pequeñín.
6: Muy bonito.
7: Gracias.
4: Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él.
8: Heel gevoelig was ik. Ook al was ik een kind. Ik was gekwetst. Ik stond altijd een uur in de wind.
9: Pardon, die kwaad.
10: Dat ben ik waar.
9: Zie maar, katastrofaal.
10: Dat is toch een skandaal.
9: Dat is eeuwige hoeven.
10: Dat is toch maar.
9: Van dit stent.
3: Kom maar, ik zou ongen horen.
11: Oh, sorry.